You're on the doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, dood

0: Bärna man där kan. Sin fyrk och sen den där kan. Sen när vi gäster kommer så när vi lär ni jag och så helt kan. Alltså vi ser giriga håll och lyssna där kan. Binnegår där och Louise Kroder sägs Henrik då jag tredje och nys. Vi ser när vi må glera nys och vi måste fyrk kunna nys och det är marsen i Madrid så rullar his. Och så är sin rädda upp in i en sägs i var vi omkligen. Alltså som vi ska kan alene och sån Ik niet zeggen te vertaan, toen ik maar uit. Ik niet zeggen, is een rather dogdition fire album in of een trio kan, is een carol kan, trio kan versje Norwegische neergori, ik zeg landen, Faragugus, Tortemachagus en Rotsingeleer.
1: Ja.
0: Ik zeg zo'n techte diers, carol kan. Ach, hier een nieuw woord is om een toetve voor
1: ons. Cad fhís na fad ága mar sin? Cad é an fáin sin a bhí muid a gwaith dó?
2: Fáin an beidio ríl sgríti dó Michael Russell.
0: Ó, bhí sé sin na rímar dyn nhw fy cwíni fyr na sí Michael ní ar fair sin plíe ach a fiachant ar dvesa ága bé. Mar bhí an rach agus bhí chud ceol mar sin son ar a hainach Michael tún fwynach sé ga chéan o dmachas an tún da agach sé ar láriad ní fwynach sé machiad. Daar is er let hij weer. Daar heen nog zij krettelig en tjoen.
1: Ja.
0: Ach, daar gurig zij behest te gaan.
1: Ja.
0: Ik zie een, zij is, ik spas hem, daar heen nog een flesk, naar wie ze kunnen weer mooi komen. Oh, ja. Naar wie ze gabbelen, kun je weer naar de smerten, de screen tjoens, als je haar kun je weer naar woonen, dan moet ze.
1: Ja.
2: Ja.
0: Like, zo mik beter gegaf als de Catalina voor Engels, de tjoens.
2: Ja, ach, like, ik ga niet er Michael, ik is door de hele mischien Michael, mijn heidoor, mijn heen is Dennis, wie moet in Ines, ik is via een flauw nieuwer school, ik is fysische, wie Michael, ik ken hem, ik een kool, ik kool voor hem, raar, en dan kool voor hem, ginger, ik haar, en ik is nu ik mischien, nou wie meer, mijn heen is Dennis, dan ik heb een paar baarden.
0: Sindigir
2: ha na teles. Yeah, ban teles. Farrell to Kern for Oxan. Ak near hig mudje kerd of your shoe, Mike Wagon. No Vimarog. What is that? Mar you rush a general rolls, I guess. Yeah. The Vishay of Kurischak, Sikyol.
1: Yeah.
2: Like near hig mudje, like near a munter, near a munter being Akawan daddy smiling. Ak near a shakeol, the Sul, Bajor Sean Potts, Norvay, Bajor, Desi O'Connor, no, well, is
0: that? Yeah.
2: If you steal, eat, okay, nish, take him a nish, I guess, couple of blame nish, like, heish, a very geist, okay, so, because bull and ish, like, ta, like, it's brawl, y'all. They, you know, they think eish to clash on laugh at, I guess, ni fade your lumps, I guess, ta me, van me feel us, ni fade your lump, and that's a classic, because Michael Russell.
1: Yeah.
2: If you steal, all in,